0: Nu ook in je Maxizo winkel.
1: Hallo!
0: Royal Canin Veterinary Assortiment. Maxizo, alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be.
2: Oh, zalig, hè?
3: Ja, zo helemaal alleen in de natuur.
2: Oei. Met een enkel.
3: Schat, ça va?
2: Nee.
3: Wat kunt er nog op staan?
2: Zo'n beetje.
3: Oh, schat, we zitten niet midden in het bos. Ja, kom, dan moeten we naar bij zijn ziekenhuis, hè. Oh, nee. Onze verzekeringspapieren liggen thuis.
2: Sst. Hey, Kate, welke verzekeringen hebben wij? Hier zie je een volledig overzicht.
3: Ah, dat is in orde dan.
0: Je schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kadit. KBC beweegt met je mee.
4: Het zijn Amazon Prime Deal dagen op 6 en 7 oktober. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kruk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied? Top deals op airfryer, stofzuiger, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
5: Krijg dat big deal gevoel. Het zijn Amazon Prime Deal dagen op 6 en 7 oktober exclusief voor Prime leden. Word nu Prime lid op amazon.com.be.
6: De deals bij Kruidvat, die zijn altijd tot in de puntjes verzorgd. Nu, John Frieda en Gul haarverzorging en styling. 1 plus 1, gratis.
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Voorwaarden op pearl.be.
9: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we
10: klinken op het wijnfestival.
9: Tot en met 21 oktober score je je favoriete wijnen aan 2 plus 1 gratis.
10: Oh, dan de die. En de die?
9: Besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven.
10: En de deze.
9: Alcoholmisbruik schaadt gezondheid.
11: Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
12: Ja, nog 1 meter. Oh.
13: Ja, uw zuurstofwaarde ziet er goed uit. Vandaag in de bouw, morgen in de zorg. Je carrière groeit, net zoals jij. Ga voor een job die nu bij je past. Op jobad.be staan duizenden vacatures te wachten op een match. Een job voor elk moment in je leven. Vind jouw volgende job op jobad.be of via de app.
14: Ah, onderuit, in mijn comfortabele zetel. Zo even dat niks moet. Heerlijk. Wil jij ook dat ultieme gevoel van rust? Dan is er goed nieuws, want het zijn comfortdagen bij Deba Meubelen. Bij je aankoop krijg je er nu een cadeaubon van 10% bovenop. Een extraatje om later nog eens te genieten. Ontvang nu je cadeaubon van 10% tijdens de comfortdagen bij Deba Meubelen. In Sint-Niklaas en op debameubelen.be. Deba Meubelen, jouw keuze in wonen.

Goedemorgen. De zorginspectie buist 1 op de 20 crèches die kleuters opvangen. Het gaat om plaatsen waar per begeleider meer dan 18 kinderen zitten. Het maximaal aantal dat crèches mogen opvangen. Of waar de kinderen niet op een binnenplaats konden spelen. Begeleiders weten ook niet altijd hoe ze moeten reageren in een crisissituatie. Bijvoorbeeld bij grensoverschrijdend gedrag of bij een brand in de kleuteropvang. Ook de kwaliteit van de crèches verschilt sterk van gemeente tot gemeente. Komt voor een deel omdat het Vlaams kwaliteitslabel sinds 1 september is afgeschaft. Binnenkort valt er een infobrochure in je brievenbus die je voorbereidt op noodsituaties. Het Nationaal Crisiscentrum stelde die gids samen met concrete tips, aanbevelingen en praktische stappen wat je moet doen als er een noodtoestand is. Zoals waar vind je correcte informatie, wie zijn je contactpersonen, wat moet er allemaal in mijn noodpakket en waar moet ik schuilen bij een ongeval met een giftige stof. De lancering gebeurt niet toevallig vandaag. De eerste donderdag van oktober is het altijd nationale testdag van het alarmeringssysteem BeAlert. Vandaag sturen 260 steden en gemeenten en provincies een testbericht naar hun inwoners. Dan nog voetbal. Onze topclubs in de hoogste klasse, de Jupiler Pro League, verdiende sinds het seizoen 2021-22 zo'n 1,5 miljard euro met het transfereren van spelers. Het gaat dan om Club Brugge, Anderlecht, Racing Genk, A-Gent en Antwerp. En als je daar dan de uitgaven van aftrekt van spelers die de club zelf aankochten, dan maken die samen bijna 800 miljoen euro pure winst op die transfermarkt. Club Brugge haalt het meeste geld binnen, ruim 400 miljoen euro aan transfers. We krijgen stilaan opklaringen en het blijft droog bij 16 tot 21 graden. Enkel in de Ardennen regent het of vallen er buien. Morgen schijnt geregeld de zon met soms wat hoge wolkenvelden en tot 21 graden. Zaterdag brede opklaringen met soms wat wolken. Zondag afwisselend zon en wolkenvelden. Weekend maxima rond 21 graden.

0: Dag manneke.
1: Hey.
0: Ik kom de afvalolie ophalen. Is uw papa op terf?
1: Papa is naar het veld. Hij is maar 5 minuten weg, zo.
0: Okay, zeg, en wat wilde jij later worden eigenlijk?
1: Ook landbouwer.
0: Mag ik dan ook de afvalolie van uw tractors komen ophalen?
1: Tuurlijk. Dat is goed voor het milieu. En ook misschien voor mijn spaarpot.
0: Ah, slim.
2: Denk aan de volgende generaties. Laat de afvalolie van je landbouwbedrijf ophalen door een Valorlub-inzamelaar. Dat is wettelijk verplicht en goed voor het milieu. Check je vergoeding op valorlub.be.
3: Mannekes,
4: Pompie.
3: Vanmorgen tot zondag krijgen we 20% korting op alles.
4: Wow.
3: Met ons Gamma Plus kaart en 2 artikelen naar keuze.
5: Ik heb er al direct 2 nodig.
6: Oh, ik heb 20.
5: Dacht het wel.
3: En wel, het is het moment.
7: Hoe maak je het?
8: Samen met Gamma. Gamma.
7: Vanmorgen tot zondag krijg je bij aankoop vanaf 2 artikelen met je Gamma Plus kaart 20% korting op alles. Uitzonderingen en voorwaarden op gamma.be.
9: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek nu met korting tot €400 per persoon. TUI. Live happy.
10: Promomania is terug. Tot dinsdag ons varkenshaasje peper en zout aan -45%. Dat is maar €9,85 per kilo.

0: station Kuwait Electric.
1: Twee legendarische decennia in één spectaculaire nacht. De nostalgie 80s en 90s party. Shaken en meebrullen met de grootste 80s en 90s party hits. Met Daisy D van Technotronic. Good Shape. Two Brothers on the Fourth Floor. En DJ Frank. De nostalgie 80s en 90s party. Een nacht vol hits, helden en herinneringen. Op vrijdag 30 oktober in Carré Willebroek. Scoor nu je tickets op nostalgie.be.

0: Proximus presenteert.
1: Zeg, Arthur, kom eens. Camera 4.
2: Ja.
1: De zaal van de juwelen, hè. Je schoonmaker. Je staat dus al 10 minuten te kuisen bij dat kroonjuweel.
2: Ja, het zal er vuil zijn, zeker.
1: Nee, dat is Loes.
0: Schoonmaken of op verkenning? Beleef de wereld anders met Lupin seizoen 4. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand, 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
3: Profel. Bij Profel maken we al meer dan 75 jaar Belgische kwaliteit. Profel, ramen en deuren met glasheldere belofte. Profiteer nu van speciale condities.
4: De beste Volvo aanmaken, dat kan tellen.
5: Luistert, ik wil nu niet opscheppen, maar... Ah jawel, eigenlijk wel.
4: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week bij Lidl XXL kippenborstfilet. Dat is maar €9,99 voor 1,5 kilo.
5: Maffa.
4: Lidl, dat kan tellen.
6: Gekende buurt pas echt frigo als je klokal een kamiskes doet.
7: Bij je buurtsuper krijg je dit weekend een zakje Libeert chocoladecadeau. Vind de deelnemende winkels via superbuurt.be en maak kans op een chocoladeweekend in Brugge.
8: Minder en meer. Bij Keytrade Bank maken we bankieren niet onnodig ingewikkeld. Open een rekening, stort €50 en krijg €100. Keytrade Bank, dat is evident. Info en voorwaarden op keytradebank.be.
9: Stap in een Mercedes en je ervaart het meteen. Dat gevoel van thuiskomen.
10: Ervaar ook dat gevoel. Boek nu je testrit tijdens de Star Days en geniet van exclusieve voordelen bij erkend concessiehouder of op mercedesbenz.be.
11: Zeg lief, weet jij waar dat wij een haalbaarheidsattest kunnen vragen? Allee, om een bot te doen op deze huis.
12: Ah ja, ja, dan moet je eens kijken bij...
13: Immoscoop, man! Zijn jullie op zoek naar een haalbaarheidsattest?
12: Nee.
13: Wel, dat treft, want ik ben namelijk heel gekend voor mijn haalbaarheid.
12: Ja, maar Immoscoop, man, wij zoeken een haalbaarheidsattest.
13: Oh, maar daarvoor moet je gewoon eens kijken op onze website, hè?
12: Ja, dat is wat ik dacht eigenlijk, ja.
14: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
15: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via immoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.

0: Bank van Breda, dat is niet de bank van in Breda, maar de bank van wie vooruitkijkt, eender waar in België. Dat is niet de bank van zij die denken, ooit, maar van je weet maar nooit. De bank van ambitie en van de juiste intuïtie. En van wie geen vijf bankiers wil, maar één vertrouwenspersoon. Bank van Breda, de bank van ondernemers en vrije beroepen.
1: Een testrit met de nieuwe Audi A3 Sportback, dat is horen, zien en ervaren. Design dat u raakt. Technologie die verwondert. Een Audi ervaart u vooral zelf. Vraag uw testrit aan tijdens de Audi Experience Days tot en met 12 oktober. Er is al een nieuwe Audi A3 Sportback vanaf €299 per maand in Easylease. Met een voorafbetaling van €4.400. Aanbod voor particulieren. Info en voorwaarden op audi.be.
2: Nu bij Aldi 2 plus 1 gratis op onze verse avocado's. Dat zijn 3 avocado's voor de knaldiprijs van maar €2,58. Aldi, altijd slim.
3: Van psychotherapie tot osteopathie. Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op heelan.be. Heelan. Helemaal welzijn.
4: De Kinepolis Student Card, dat is anti-platzak. Een heel jaar lang 25% korting op filmtickets, snacks en drankjes. Gratis film op je verjaardag en een hele hoop extra voordelen. Vraag je kaart gratis aan op kinepolis.be/student.

0: Goedemorgen. De zorginspectie buist 1 op de 20 crèches in Vlaanderen die kleuters opvangen. Woordvoerster Annelies legt uit wat de problemen zijn.
1: De verhouding tussen het aantal begeleiders en kinderen, de kennis van medewerkers over crisissituaties, ook zaken rond bijvoorbeeld veiligheid en risicobeheer. Bijvoorbeeld een poortje dat niet goed sluit, dat kan ervoor kunnen zorgen dat een kindje ongezien de opvang verlaat.
0: Ook de kwaliteit van de crèches verschilt sterk van gemeente tot gemeente in Vlaanderen. Komt voor een deel omdat het Vlaams kwaliteitslabel sinds 1 september is afgeschaft. Binnenkort valt er een infobrochure in je brievenbus die je voorbereidt op noodsituaties. Het Nationaal Crisiscentrum stelde die gids samen met concrete tips, aanbevelingen en praktische stappen. Wat je moet doen als er een noodtoestand is, zoals waar vind je correcte informatie, wie zijn je contactpersonen, wat moet er allemaal in mijn noodpakket en waar moet ik schuilen bij een ongeval met een giftige stof. De lancering gebeurt niet toevallig. Vandaag, de eerste donderdag van oktober, is het altijd nationale testdag van het alarmeringssysteem BeAlert. Vandaag sturen 260 gemeenten en steden en provincies een testbericht naar hun inwoners. Dan nog voetbal. Onze topclubs in de hoogste klasse, de Jupiler Pro League, verdiende sinds het seizoen 2021-22 zo'n 1,5 miljard euro met het transfereren van spelers. Het gaat dan om Club Brugge, Anderlecht, Racing Genk, Gent en Antwerp. En als je daar dan de uitgaven van aftrekt van spelers die de clubs zelf aankochten, dan maken die samen toch bijna 800 miljoen euro pure winst op de transfermarkt. Club Brugge haalt het meeste geld binnen, ruim 400 miljoen euro aan transfers. We krijgen stilaan opklaringen en het blijft droog bij 16 tot 21 graden. Enkel in de Ardennen regent het of vallen er af en toe buien. Morgen schijnt geregeld de zon met soms wat hoge wolkenvelden en tot 21 graden. Zaterdag brede opklaringen met soms wat wolken. Zondag dan afwisselend zon en wolkenvelden. Weekend maximaal rond 21 graden.

0: zijn Amazon Prime Deal dagen op 6 en 7 oktober. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied? Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
1: Krijg dat big deal gevoel. Het zijn Amazon Prime Deal dagen op 6 en 7 oktober exclusief voor Prime leden. Word nu Prime lid op amazon.com.be.
2: Is het een vliegtuig? Is het een vogel?
3: Nee, dat is het niet. Het zijn de Studio 100 stickers bij je oké.
4: Alles is op.
3: Ha, gelukkig niet. De actie loopt nog tot 20 oktober. Kom af en vul nog snel je stickerboek. Zelfs op zondag. Oké, makkelijk mag. Voorwaarden in de winkel.
5: Mijn kleerkast die zit vol vergeten pareltjes. Die te strakke broek, die leuke jas, die trui die ik niet meer draag. En dan denk ik, die maken straks wel iemand anders blij.
6: Deel je kledij en maak de wereld blij. Bel & Back. Breng je oude kledij binnen bij Bel & Bo en ontvang 10 euro korting. Meer info op bel-bo.be.
7: En bo.
8: Vier Wereldchocoladedag met Leonidas. Nu 2+1 gratis op de pralinedoosjes.
9: Iedereen gelukkig.
8: Enkel in de winkels van
7: Leonidas.
8: Voorwaarden op leonidas.com. In oktober verdubbelt Suzuki uw overnamepremie. In totaal tot 5.500 euro voordeel. Voorwaarden bij uw Suzuki-verdeler en op suzuki.be.
10: Horta, horta, horta.
11: Voelt u kat haar zalig zachte vacht?
12: Ai, poesje.
11: Voelt hoe u een pluizige dictator dan plots uw vinger openrijdt?
12: Ah, poesje.
11: En toch zou gij uw leven geven, ook al heeft hij een haarbal er 9.
12: Een stoute kaart.
11: Ja, uw kat leidt een luizenvrij luizenleven. Want jij gaat naar Horta. Daar spint je spontaan door de raad van onze experts. Daar bloeit je open als gigadierenvriend.
10: Horta, horta.
11: Compleet zot van tuin en dieren.

0: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
1: Als speelgoedkip heb ik een tolk nodig om te zeggen dat correct PMD sorteren belangrijk is. Er hangt nog slagroom aan uw kip. Lip? Ja, wacht, aan mijn lip. Oei, sorry. Speelgoedkippen mogen niet in de PMD-zak, maar lege bussenslagroom wel. Om te onthouden wat er nog allemaal in de PMD-zak mag, is er een liedje. Is het een verpakking?
2: Van plastic, metaal of drankkarton.
1: Dan mag het de zak in. Vost Plus.
3: Een Mercedes, dat voelt als thuiskomen.
4: Net zoals de nieuwe elektrische C-klasse. Kom langs of boek een testrit op mercedesbenz.be.
5: Proximus presenteert.
6: Zeg, Arthur, kom eens. Camera 4.
7: Ja.
6: De zaal van de juwelen, hè? Je schoonmaker. Je staat dus al 10 minuten te kuisen bij dat kroonjuweel.
7: Ja, het zal er vuil zijn, zeker.
6: Nee, dat is louche.
5: Schoonmaken of op verkenning? Beleef de wereld anders met Lupin seizoen 4. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand, 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
8: Nu bij Aldi, 2 plus 1 gratis op onze verse avocado's. Dat zijn 3 avocado's voor de knaldiprijs van maar €2,58. Aldi, altijd slim.

0: NSW Bank maakt dagelijks bankieren niet moeilijker dan het al is. Gratis rekeningen, 100% online en per transactie krijgt u 5 cent. Keytrade Bank, dat is evident. Open een rekening, stort 50 euro en krijg 100 euro. Info en voorwaarden op keytradebank.be.
1: Een testrit met de nieuwe Audi Q4 e-tron. Dat is horen, zien en ervaren. Design dat u raakt. Technologie die verwondert. Een Audi ervaart u vooral zelf. Vraag uw testrit aan tijdens de Audi Experience Days tot en met 12 oktober. Er is al een nieuwe Audi Q4 e-tron vanaf €525 per maand. Exclusief BTW in verhuur op lange termijn. Info en voorwaarden op audi.be.
2: Deze radiospot is voor u. Zeker jij die 's morgens vroeg op de trein naar het werk...
3: pas opgestaan.
2: ...al direct weer in slaap valt.
3: Langzaam wegzakkend tegen de schouwer van die onbekende man met zijn gazetje.
2: En maar kwijlen op zijn kostuum.
3: Ja, is dat normaal?
2: Nee.
3: Wat slapen doet je in je bed.
2: Het is bedtijd.
3: Echt waar.
2: Tijd voor een Sleep Life bed.
4: Sleep Life. Kom eens een heerlijk nieuw bed passen tijdens de Sleep Life open deurdagen. Sleep Life. Nu zondag open.
5: De job van je leven, die komt nog wel. Je carrière groeit, net zoals jij. Ga voor een job die nu bij je past. Bouw, industrie, IT of zorg. Op jobads.be en de app swipe je door duizenden vacatures die staan te wachten.

0: Even een bier met passie gebrouwen. Proef de 100 jaar oud Nambacht en steek zelf een bak tuffen met even blond, bruin en trippel. Alles aan dezelfde prijs.
1: Vraag naar Evengem in uw afhaalpunt of surf naar evengem.com.
0: Evengem, als u houdt, ge de kerk in de midden. Absoluut de zonde werd.
2: Watermout, hop en his, het is Evengem dat je mist.
3: Opgelet, alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
4: Ah, onderuit, in mijn comfortabele zetel. Zo even dat niks moet. Heerlijk. Wil jij ook dat ultieme gevoel van rust? Dan is er goed nieuws, want het zijn comfortdagen bij Deba Meubelen. Bij je aankoop krijg je er nu een cadeaubon van 10% bovenop. Een extraatje om later nog eens te genieten. Ontvang nu je cadeaubon van 10% tijdens de comfortdagen bij Deba Meubelen. In Sint-Niklaas en op debameubelen.be. Deba Meubelen, jouw keuze in wonen.

0: Goedemorgen.
1: Drinken al maar minder alcohol, 2 tot 3 op de 10, nooit tot bijna nooit. Dat bewijst een nieuw onderzoek bij meer dan 2000 Vlamingen door Kom op tegen kanker. Ook klassieke alcoholmythes verdwijnen stilaan, zoals een pintje of glas wijn is goed voor je hart en je bloedvaten. Of 1 glas alcohol per dag, dat kan geen kwaad en is gezond. Ook de groepsdruk om toch een glaasje bubbels, gin tonic of trappistje te drinken, dat verdwijnt stilaan. Enkel binge drinken blijft een aandachtspunt, bewijst het nieuwe onderzoek. Onze gevangenissen werken vanaf nu met de nieuwe noodwet om de overbevolking en het probleem van de huidige 660 grondslapers gerichter aan te pakken. Mensen die veroordeeld worden krijgen nu bijvoorbeeld sneller een enkelband en justitie versnelt ook het terugsturen van gevangenen die hier niet meer mogen verblijven. Gevangenisvakbonden hopen dat de nieuwe noodwet werkt. En techgigant Elon Musk gaat voor het Amerikaanse ministerie van Defensie werken, zeg maar het Pentagon. Musk leidt mee een nieuw project dat de toekomstige manier van oorlog voeren onderzoekt. Dat bevestigt Amerikaanse defensieminister Hegseth. Die sprak ook over autonome oorlogsvoering, waarbij wapens en artificiële intelligentie zelf doelwitten kunnen aanvallen, zonder dat de mens ingrijpt. Het klaart stilaan op en het blijft droog bij 16 tot 21 graden. Enkel in de Ardennen regent het of vallen er buien. Morgen schijnt geregeld de zon met soms wat hoge wolkenvelden en tot 21 graden. Zaterdag brede opklaringen met soms wat wolken. Zondag afwisselend zon en wolkenvelden. Weekend maximaal rond 21 graden.

0: de kat.
1: En Bobby de hond van Maxizo. Hallo. Hallo.
0: Aan alle dierenvrienden die nu aan het luisteren zijn...
1: Je kunt ook vriend worden.
0: Van Maxizo.
1: De dierenwinkel met de lage prijzen.
0: Dan krijg je de specialetjes.
1: Plezante tips, eerste klas advies.
0: En promoties natuurlijk. Goed zijn, hè?
1: Daar zijn vrienden voor.
0: Ah ja.
1: Ah ja.
2: Nu ook in je Maxizo-winkel. Royal Canin Veterinary Assortiment. Maxizo. Alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be. Goed voor het beestje.
1: Goed voor het baasje.
3: Een buitenaardse invasie? Een afremmende locomotief? Een fabriek met industriële robots? Om het te weten moet je komen naar VOCA Open Bedrijvendag op zondag 4 oktober. Met meer dan 200 deelnemende bedrijven in het echt of op openbedrijvendag.be. In samenwerking met Flyo, Trends, De Zondag en VRT1.
4: Sommige Volkswagen-kilometers vergeet je nooit. Zoals kilometer 65.000. Onze dochter haar eerste rijles met onze polo. Paniek, echt aan elk kruispunt. Totdat hij ineens perfect inparkeert en zegt... Kun je iets van leren, hè, mama? Ja. En dat er nog veel kilometers mogen volgen? Daar zorgen we samen voor. Vertrouw daarom op een officiële Volkswagen-concessiehouder... voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen. Op nog veel kilometers samen.
5: Hoe mag die steek gebakken zijn?
6: Gebak, bleu. Dat is hetzelfde als signaal, toch? Rosé, zoals ze zeggen. Hè.
5: Steekstress? Dat is niet nodig. Geniet van ons beste vlees ooit tijdens de week van de stekfriet. Thuis of op restaurant?
6: Bleu.
7: Twee legendarische decennia in één spectaculaire nacht. De nostalgie, 80s en 90s party. Shaken en meebrullen met de grootste 80s en 90s party hits. Met Daisy D van Technotronic. Good Shape. Two Brothers on the Fourth Floor. En DJ Frank. De nostalgie, 80s en 90s party. Een nacht vol hits, helden en herinneringen. Op vrijdag 30 oktober in Carré Willebroek. Scoor nu je tickets op nostalgie.be.
8: Dom, vier chefs van Jam, met z'n weren.
9: Ja, het is voor het spotje voor de radio, hè, jongen. Maar omdat hier een keer met de shit voice-over doen.
10: Tom de Grote en Dominique Persode dus. Op culinair avontuur naar Zweden.
11: De Brusse invasie.
12: Amai, zeg, kijk, we zijn er binnen.
10: Waar ze hun grote open vuurheld Niklas Ekstedt zullen ontmoeten.
13: Oh. Niklas, hoi, joh.
10: De Open Vuur Roadtrip naar Zweden. Nieuw en nu te bekijken met ondertiteling op je favoriete Jam-kanaal.
14: Wat toch echt proberen een douche te pauwen hier te wassen.

0: Deze week tot 30% korting op alles voor dieren. Alsjeblieft en als u blaft. Horta, compleet zot van tuin en dier.
1: Stap in een Mercedes en je ervaart het meteen. Dat gevoel van thuiskomen.
2: Ervaar ook dat gevoel in de nieuwe elektrische C-klasse. Nu met exclusieve Stardays-voordelen. Ontdek hem bij je erkend concessiehouder of op mercedesbenz.be.
3: Bij Telenet weten we dat je als restaurantuitbater alle belang hebt bij een goed werkend betaalsysteem.
4: Voor mij alvast 5 flesken champagne, 8 keer de oesters en 2 halve kreeftjes, dank u.
3: En omdat jouw zaak altijd moet blijven draaien, zorgen wij dat je met internetbackup steeds verbonden blijft met het strafste netwerk. Kijk op telenet.be/ voor je zaak.
5: Code yellow!
6: Mannekes!
5: Bompie!
6: Van morgen tot zondag krijgen we 20% korting op alles.
5: Oh!
6: Met ons Gamma Plus kaart en 2 artikelen naar keuze.
7: Ik heb al direct 2 nodig.
8: Oh, ik heb 20.
7: Dacht het wel.
6: En wel, het is het moment.
9: Hoe maak je het?
10: Samen met Gamma. Gamma.
9: Vanmorgen tot zondag krijg je bij aankoop vanaf 2 artikelen met je Gamma Plus kaart 20% korting op alles. Uitzonderingen en voorwaarden op gamma.be.

0: Music only.
1: Eu sei que tu gosta da fruta, mas essa é diferente.

0: Nog tot en met 4 oktober bij je internet. 1 jaar gratis mobiel met 15 gigabyte data.
1: Oei, dan moet ik rap zijn.
0: Info op telenet.be.
2: En er trekt een actieve onweerszone over het land met
1: natuurlijk... Oh, schat, kijk eens naar de lucht. Oei. Amai, jong, dat is volledig grijs.
3: Och, en onze auto staat op de oprit. Oh. Oei, dat staat hier vol bomen.
1: Ja.
3: Weet je wat dat zo'n tak weegt? Zeg, ons verzekering is toch nog in orde?
1: Sst. Hey Kate, welke verzekeringen hebben wij? Eerst een volledig overzicht. Ja, ja, het is in orde.
3: Oef, dat is een pak van mijn hart.
1: Ja, ja, oh. Ja, schattig.
4: Je schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kated. KBC beweegt met je mee. Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek nu met korting tot €400 per persoon. Doei. Live happy.
5: Bij Aldi 1 plus 1 gratis op onze verse kip kalkoen crunchies. Dat zijn 20 crunchies voor de knaldiprijs van maar €5,69. Aldi, altijd slim.
1: Ah, ik ben het beu!
6: Oei.
1: Ja, ik kan niet langer bij hem blijven.
6: Je zoekt dus een eigen plek, ver genoeg van uw ex.
1: Ja, en hoe verder hoe liever.
6: Ver genoeg, maar niet te ver.
1: Ah ja, voor de kinderen.
6: Weet je wat? Jij kunt. Ja, Imo.
7: Decimo!
8: Fan van ronkende benzines? Of krijg je een kick van elektrische pk's? Bij Autogids vindt elke autoliefhebber zijn gading. Ontdek dus snel ons nieuwste nummer. Boordevol autonieuws, tests en exclusieve reportages. Haast je naar de krantenwinkel of surf naar autogids.be. Autogids, de nummer 1 in autocontent in België.
9: De Kinepolis Student Card, dat is anti-platzak. Een heel jaar lang 25% korting op filmtickets, snacks en drankjes. Gratis film op je verjaardag en een hele hoop extra voordelen. Vraag je kaart gratis aan op kinepolis.be/student.

0: Goedemorgen. De federale politie heeft een internationale criminele organisatie opgerold die jarenlang drugs smokkelde via Brussels Airport. Criminelen vervoerden vooral cocaïne en cannabis via passagiersvluchten vanuit Afrika en Amerika die naar ons land kwamen. Speciale politieeenheden doorzochten een 30-tal huizen en andere gebouwen gisteren in ons land en Frankrijk en pakten 21 verdachten op. Bij die huiszoekingen namen agenten bijna 60.000 euro cash geld in beslag. Ook crypto wallets en zo'n 10 auto's en vuurwapens. In Antwerpen start het proces tegen ex-open VLD-politica Shiame El-Kawakibi, haar partner en de VZW Let's Go Urban. Parket vervolgt hen voor subsidiefraude die opliep tot zo'n 600.000 euro. Geld van de stad Antwerpen en de Vlaamse gemeenschap bestemd voor het Urban Center gebruikte El-Kawakibi voor persoonlijke projecten. En het leven van de voormalige Russische schaaklegende Garry Kasparov is in gevaar. Politicus leeft als oppositieleider van het Forum voor een Vrij Rusland in ballingschap. Hij kreeg de waarschuwing van de Litouwse en Amerikaanse inlichtingendiensten. Dat schrijft Kasparov op zijn sociale media. Samen met een politieke medestander nam hij maatregelen om zichzelf en zijn omgeving te beschermen. En minder goed nieuws voor de Zoo van Antwerpen, want die verliest haar jaarlijkse subsidie van 1 miljoen euro. Een gevolg van de besparingsmaatregelen van de Vlaamse regering om een begroting in evenwicht te garanderen. Vlaams minister van Omgeving Joop Roens zegt nu dat de Antwerpse Zoo haar financiële boontjes vanaf nu zelf moet leren doppen. Stilaan overal opklaringen, maar er kan altijd een bui vallen bij 16 tot 21 graden. Morgen schijnt de zon met soms wolkenvelden en opnieuw 21 graden. Zaterdag afwisselend brede opklaringen en wat bewolking. Zondag geregeld zonnig, maar ook wolkenvelden. Weekend maximaal rond 21 graden. Maandag wisselend bewolkt, maar droog bij 20 tot 22 graden.
1: This is a game. Whatever I play to you, you play back to me.

0: Foodpack. Dat is de Belgische maaltijdbox met inspirerende recepten, kraakvers bij jou thuis geleverd, ook zonder abonnement. En kunnen opscheppen met...
1: Hey, die van ons die lust aan alles, hè? Bij ons thuis, jong. Maar het moeten wel lokale ingrediënten zijn, hè?
0: Krijg je er gratis bij. Kies je weekmenu op foodback.be.
2: Mannekes,
3: Pompie.
2: Van morgen tot zondag krijgen we 20% korting op alles.
3: Oh.
2: Met ons Gamma Plus kaart en 2 artikelen naar keuze.
4: Ik heb er al direct 2 nodig.
5: Oh, ik heb 20.
2: Dacht het wel. En wel, het is het moment.
6: Hoe maak je het?
7: Samen met Gamma. Gamma.
6: Van morgen tot zondag krijg je bij aankoop vanaf 2 artikelen met je Gamma Plus kaart 20% korting op alles. Uitzonderingen en voorwaarden op gamma.be.
8: Als speelgoedkip heb ik een tolk nodig om te zeggen dat correct PMD-sorteren echt niet moeilijk is. Zelfs kiekes kunnen dat, maar die moeten dat niet, want het zijn kiekes. Om te onthouden wat in de PMD-zak mag, is er een slimme kip.
9: Ja, excuseer. Een slimme tip dus. Is het een verpakking?
10: Van plastic, metaal of drankkarton?
9: Dan mag het de zak in. Vost Plus.
11: Bank van Breda. Dat is niet de bank van in Breda, maar de bank van wie vooruitkijkt, eender waar in België. Dat is niet de bank van zij die denken, ooit. Maar van je weet maar nooit. De bank van ambitie en van de juiste intuïtie. En van wie geen 5 bankiers wil, maar 1 vertrouwenspersoon. Bank van Breda. De bank van ondernemers en vrije beroepen.
12: Vieren Wereldchocoladedag met Leonidas. Nu 2 plus 1 gratis op de pralinedoosjes.
13: Iedereen gelukkig.
12: Enkel in de winkels van
14: Leonidas.

0: pizzadoos hier zomaar achterlaten?
1: Jij toch niet?
2: En jij? Jij laat toch ook geen afval achter? Iedereen mooi maken. Met de steun van Vlaanderen.
3: Promomania is terug. Tot dinsdag ons varkenshaasje peper en zout aan -45%. Dat is maar €9,85 per kilo. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
4: Minder en meer. Bij KeyTrade Bank maken we bankieren niet onnodig ingewikkeld. Open een rekening, stort €50 en krijg €100. KeyTrade Bank, dat is evident. Info en voorwaarden op keytradebank.be.
5: Joehoe!
6: Maar ik dacht dat jij niet kon vandaag.
5: Ja, ik had even tijd, dus ik dacht, ik kom u helpen met uw verhuis.
6: Oh my, zalig, merci.
7: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een Bepat-inzamelpunt.
8: Bepat.
7: Samen recycleren, beter voor ons allemaal. Ontdek deze week de nieuwe Bepat-inzamelkubus in je brievenbus.
9: Nu ook in je Maxizo-winkel.
10: Hallo!
9: Royal Canin Veterinary Assortiment. Maxizo, alles voor je dier. In de winkel en op Maxizo.

0: Op zoek naar een haalbaarheidsattest? Dat kan met Immos Koopman.
1: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via immoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
0: Immos Koopman!
2: Mannekes,
3: Pompie.
2: Vanmorgen tot zondag krijgen we 20% korting op alles.
3: Oh.
2: Met ons Gamma Plus kaart en 2 artikelen naar keuze.
4: Ik heb er al direct 2 nodig.
5: Oh, ik heb 20.
4: Ik dacht het wel.
2: En wel, het is het moment.
6: Hoe maak je het?
7: Samen met Gamma. Gamma.
6: Vanmorgen tot zondag krijg je bij aankoop vanaf 2 artikelen met je Gamma Plus kaart 20% korting op alles. Uitzonderingen en voorwaarden op gamma.be.
8: Profel.
9: Bij Profel maken we al meer dan 75 jaar ramen en deuren van betrouwbare Belgische kwaliteit. In PVC, aluminium en hout.
10: Ja, maar klopt jullie factuur ook met de offerte?
9: Voor de volle 100%. Met de pro van...
8: Profel.
9: Ramen en deuren met glasheldere belofte. Nu met speciale condities. Kijk op profel.be.
11: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open.
12: Pearl.
11: Voorwaarden op pearl.be.
13: Verzekeren volgens Argenta. Je als een nummer behandelen bij schade? Doen we niet. Jouw gemoedsrust op nummer 1 zetten? Doen we wel. Argenta.
14: Zo simpel kan het zijn.
15: De beste volle van maken, dat kan tellen.
16: Luistert, ik wil nu niet opscheppen, maar... Ah jawel, eigenlijk wel.
15: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week bij Lidl XXL kippenborstfilet. Dat is maar 9,99 euro voor 1,5 kilo. Lidl, dat kan tellen.
17: Huh? Allee bro, uw pizzadoos hier zomaar achterlaten.
18: Zo zei jij toch niet, dit had ik niet van jou.
13: En jij? Jij laat toch ook geen afval achter? Iedereen mooi maken. Met de steun van Vlaanderen.
19: In oktober verdubbelt Suzuki uw overnamepremie. In totaal tot 5.500 euro voordeel. Voorwaarden bij uw Suzuki-verdeler en op suzuki.be.
20: Vandaag kon niet beter beginnen. 1 minuut voor je wekker afging, was je al wakker.
21: Oh, dat is goed.
20: De temperatuur van het douchewater was perfect.
21: Oh, dat is goed.
20: En je had eindelijk eens tijd om te ontbijten.
21: Dat was goed.
20: Dus vol energie neem je de auto naar het werk om te vragen, nee te eisen, voor een fameuze loonsverhoging.
21: Oei, dat is niet goed.
22: Dringend een nieuwe auto nodig? Vind snel jouw droomauto op autoscout24.be. Met meer dan 100.000 direct beschikbare auto's.
23: Ze zijn dat je altijd de kerken moet in de Medno. In Evenhem werd het bier ontwikkeld onder de kerktoren. Proef de 100 jaar oud Nambacht. Bier met passie gebrouwen. Steek zelf een bak tuppen met Evenhem. Blond, bruin en trippel. Alles aan dezelfde prijs.
24: Vraag naar Evenhem in uw afhaalpunt of surf naar evenhem.com.
25: Watermout, hop en his. Het is Evenhem dat je mist.
26: Opgelet. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
27: Ja, nog 1 meter. Oh.
28: Ja, uw zuurstofwaarde ziet er goed uit. Vandaag in de bouw, morgen in de zorg. Je carrière groeit, net zoals jij. Ga voor een job die nu bij je past. Op jobad.be staan duizenden vacatures te wachten op een match. Een job voor elk moment in je leven. Vind jouw volgende job op jobad.be of via de app.
29: Ah, onderuit, in mijn comfortabele zetel. Zo even dat niks moet. Heerlijk. Wil jij ook dat ultieme gevoel van rust? Dan is er goed nieuws, want het zijn comfortdagen bij Deba Meubelen. Bij je aankoop krijg je er nu een cadeaubon van 10% bovenop. Een extraatje om later nog eens te genieten. Ontvang nu je cadeaubon van 10% tijdens de comfortdagen bij Deba Meubelen. In Sint-Niklaas en op debameubelen.be. Deba Meubelen, jouw keuze in wonen.

Goedemorgen. Ik begin met studentenprotest in Luik. Aan verschillende scholen is het onrustig, zegt de politie. Studenten gooien met allerlei dingen naar de agenten, zoals voedzoekers, eieren, appels en zelfs nadarhekken. Politie spreekt van aanzienlijke schade aan gebouwen en auto's. Franstalig onderwijs in Wallonië en Brussel beleeft een woelige periode door ingrijpende besparingsmaatregelen en hervormingen van die Waalse regering. Een ontslag in ons voetbal. Voormalig doelman bij de Rode Duivels, Stijn Steijnen, is niet langer de trainer van tweede klasser Patro IJsden. Na 5 nederlagen in de eerste 6 competitiewedstrijden in de Challenger Pro League zette Steijnen een stap opzij. De Limburger van 45 blijft wel sportief directeur. In de stand staat Patro IJsden derde laatste met amper 3 punten. Dan nog tennis. Zizou Bergs is meteen uitgeschakeld in de eerste ronde van het toernooi van Tokio in Japan. Hij verloor in 3 sets van de Tsjech Leheka, 6-3, 6-7 en 6-3. En bij de vrouwen kon Sofia Kostoulas zich niet plaatsen voor de kwartfinales van het tennistoernooi van Yingshan in China. Ze verloor in de achtste finales in 2 sets van de Russische Lanceré met 6-3 en 6-4. En de app van KBC Bank is opnieuw de beste ter wereld voor de 3de keer al, blijkt uit internationaal onderzoek van 145 bank-apps in 22 landen. KBC pioniert al sinds 2011 toen het zijn eerste stappen zette in de digitale wereld. De CEO wijt het succes van de bank-app aan het brede aanbod dat verder gaat dan de klassieke bank- en verzekeringsdiensten, aldus nog KBC. Stilaan overal opklaringen, maar er kan altijd een bui vallen bij 16 tot 21 graden. Morgen schijnt de zon met soms wolkenvelden en opnieuw zo'n 21 graden. Zaterdag afwisselend brede opklaringen en wat bewolking. Zondag geregeld zonnig, maar ook wolkenvelden. Weekend maximaal rond 21 graden. Maandag dan wisselend bewolkt maar droog bij 20 tot 22 graden.

0: Nog voor jij kan denken...
1: Ik heb gelijk geen energie.
0: Krijg je van Heelan al een terugbetaling voor je psychotherapie? En nog voor je beseft dat je conditie achteruit is gegaan? Zie je al een deel van je sportabonnement terug op je rekening staan? En nog voor...
2: Oh, mijn rug zit vast.
0: Heeft je osteopaat je al met de juiste... Verrast?
1: Excuseer, ik lig toch op een kamer alleen?
0: Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen op heelan.be. Info en voorwaarden op Heelan. Helemaal welzijn.
3: Denk aan de volgende generaties. Laat de afvalolie van je landbouwbedrijf ophalen door een Valorlub-inzamelaar. Dat is wettelijk verplicht. Check je vergoeding op valorlub.be.
4: Lokaal en altijd vers grief. En was er nog iets, alstublieft?
5: Bij je buurtsuper krijg je dit weekend een zakje Libeert chocoladecadeau. Vind de deelnemende winkels via superbuurt.be en maak kans op een chocoladeweekend in Brugge.
6: KeyTray Bank maakt dagelijks bankieren niet moeilijker dan het al is. Gratis rekeningen, 100% online en per transactie krijgt u 5 cent. KeyTray Bank, dat is evident. Open een rekening, stort 50 euro en krijg 100 euro. Info en voorwaarden op keytraybank.be.
7: Met de Superplusdeals van Delhaize gaan we
8: klinken op het wijnfestival.
7: Tot en met 21 oktober scoor je je favoriete wijnen aan 2 plus 1 gratis.
8: Oh, dan de thee. En de thee?
7: Besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
8: En de thee?
7: Alcoholmisbruik schaadt gezondheid.
9: Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
10: Stap in een Mercedes en je ervaart het meteen. Dat gevoel van thuiskomen.
11: Ervaar ook dat gevoel. Boek nu je testrit tijdens de Star Days en geniet van exclusieve voordelen bij je erkend concessiehouder of op mercedesbenz.be.
12: Harta, harta, voeten.
13: Voel nu kat haar zalig zachte vacht.
14: Ai, poesje.
13: Voel hoe je een pluizige dictator dan plots uw vinger openrijdt.
14: Ah, poesje.
13: En toch zou gij uw leven geven, ook al heeft hij een haarbal er 9.
14: Een stoute kat.
13: Ja, uw kat leidt een luizenvrij luizenleven. Want gij gaat naar Horta. Daar spint je spontaan door de raad van onze experts. Daar bloeit je open als gigadierenvriend. Compleet zot van tuin en dier.
15: Proximus presenteert.
16: Zeg, Arthur, kom eens. Camera 4.
17: Ja.
16: De zaal van de juwelen, hè? Je schoonmaker. Je staat dus al 10 minuten te kuisen bij dat kroonjuweel.
17: Ja, het zal er vuil zijn, zeker.
16: Nee, dat is louche.
15: Schoonmaken of op verkenning? Beleef de wereld anders met Lupin seizoen 4. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand, 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
18: Zachte lippen voor een zacht prijsje? Daarvoor moet je bij Kruidvat zijn. Nu, alles van Labello, 3 voor maar €10. Ren dus snel naar...
19: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
20: Twee legendarische decennia en één spectaculaire nacht. De nostalgie 80s en 90s party. Shaken en meebrullen met de grootste 80s en 90s party hits. Met Daisy D van Technotronic. Good Shape. Two Brothers on the Fourth Floor. En DJ Frank. De nostalgie 80s en 90s party. Een nacht vol hits, helden en herinneringen. Op vrijdag 30 oktober in Carré Willebroek. Scoor nu je tickets op nostalgie.be.
21: Van ronkende benzines. Of krijg je een kick van elektrische pk's. Bij Autogids vindt elke autoliefhebber zijn gading. Ontdek dus snel ons nieuwste nummer. Boordevol autonieuws, tests en exclusieve reportages. Haast je naar de krantenwinkel of surf naar autogids.be. Autogids, de nummer 1 in autocontent in België.

0: Gast, wat doet je nu? Uw zak chips gewoon laten wegvliegen.
1: Jij toch niet?
2: En jij? Jij laat toch ook geen afval achter? Iedereen mooimaker. Met de steun van Vlaanderen.
3: Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op onze verse kip kalkoen crunchies. Dat zijn 20 crunchies voor de knaldiprijs van maar €5,69. Aldi, altijd slim.
4: Het is sale bij Transavia. Dus vlieg nu vanaf Brussel met korting. Bijvoorbeeld Sevilla of Alicante vanaf €48, Marrakesh vanaf €58. Of boek een van de andere bestemmingen met korting op transavia.com.

0: wat doet je nu? Je zak chips gewoon laten wegvliegen.
1: Zo zei jij toch niet. Dit had ik niet van jou gedacht. Jij toch niet. Jij toch niet.
2: En jij? Jij laat toch ook geen afval achter? Iedereen mooimaker. Met de steun van Vlaanderen.
3: De Kinepolis Student Card, dat is anti-platzak. Een heel jaar lang 25% korting op filmtickets, snacks en drankjes. Gratis film op je verjaardag en een hele hoop extra voordelen. Vraag je kaart gratis aan op kinepolis.be/student.
4: Ik ben het beu!
5: Oei.
4: Ja, ik kan niet langer bij hem blijven.
5: Je zoekt dus een eigen plek, ver genoeg van uw ex.
4: Ja, en hoe verder liever?
5: Ver genoeg, maar niet te ver.
4: Ah ja, voor de kinderen.
5: Weet je wat? Jij kunt dat. Imo.
6: Dat is Imo!
7: Dom, vier chefs van Jam. We zijn weer.
8: Ja, het is voor het spotje voor de radio, hè, jongen. Maar omdat hier kan je met de shit voice-over doen.
9: Tom de Grote en Dominique Persone dus. Op culinair avontuur naar Zweden.
8: De Brusse invasie.
7: Amai, zeg. Kijk, we zijn er binnen.
9: Waar ze hun grote open vuurheld Niklas Ekstedt zullen ontmoeten.
7: Oh. Niklas, saai.
9: De open vuur roadtrip naar Zweden. Nieuw en nu te bekijken met ondertiteling op je favoriete Jam-kanaal.
7: Wat toch echt wel binnen een douche te pauwen hier, het was.

0: Goedemiddag.
1: In Antwerpen is het proces gestart tegen ex-open VLD-politica Shyame El-Kawakibi, haar partner en de VZW Let's Go Urban. Parket vervolgt hen voor subsidiefraude die opliep tot zo'n 600.000 euro en schriftvervalsing. Geld van de stad Antwerpen en de Vlaamse gemeenschap bestemd voor het Urban Center. Dat gebruikte El-Kawakibi voor persoonlijke projecten. Het Openbaar Ministerie eist een celstraf van 30 maanden en een boete van 24.000 euro voor El-Kawakibi. Studentenprotest in Luik aan verschillende scholen is het onrustig, zegt de politie. Studenten gooien met allerlei dingen naar de agenten, zoals voetzoekers, eieren, appels en zelfs nadarhekken. Politie spreekt van aanzienlijke schade aan gebouwen en auto's. Franstalig onderwijs in Wallonië en Brussel beleeft een woelige periode door ingrijpende besparingsmaatregelen en hervormingen van de Waalse regering. En ook in Frankrijk protesteren de studenten. Daar sluiten verschillende universiteiten zich aan bij de blokkades die leerlingen in de middelbare school organiseren in heel het land. Onder meer in Parijs, Straatsburg, Marseille, Lyon, Reims, Poitiers en Nanterre. Bij de blokkades pakte de politie al 625 mensen op en raakte een 80-tal agenten gewond, net als 120 leerlingen en onderwijspersoneel. Een ontslag in ons voetbal. Voormalig doelman bij de Rode Duivels, Stijn Stijnen, is niet langer de trainer van tweede klasser Patro Eijsden. Na 5 nederlagen in de eerste 6 competitiewedstrijden in de Challenger Pro League zet Stijnen een stap opzij. De Limburger van 45 blijft wel sportief directeur. In de stand staat Patro Eijsden derde laatste met amper 3 punten. En ook vanmiddag opklaringen met soms wat zon. Er kan altijd een bui vallen bij 16 tot 21 graden. Morgen schijnt de zon met soms wolkenvelden en opnieuw zo'n 21 graden. Zaterdag afwisselend brede opklaringen en wat bewolking. Zondag geregeld zonnig, maar ook wolkenvelden en weekend maximaal rond 21 graden. Maandag dan wisselend bewolkt maar droog bij 22 graden.

0: Minder en meer. Bij Keytrade Bank maken we bankieren niet onnodig ingewikkeld. Open een rekening, stort 50 euro en krijg 100 euro. Keytrade Bank, dat is evident. Info en voorwaarden op keytradebank.be.
1: Promomania is terug. Tot dinsdag ons varkenshaasje peper en zout aan min 45%. Dat is maar €9,85 per kilo. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
2: In oktober verdubbelt Suzuki uw overnamepremie. In totaal tot €5,500 voordeel. Voorwaarden bij uw Suzuki-verdeler en op suzuki.be. Een buitenaardse invasie? Een afremmende locomotief? Een fabriek met industriële robots? Om het te weten moet je komen naar VOCA Open Bedrijvendag op zondag 4 oktober. Met meer dan 200 deelnemende bedrijven in het echt of op openbedrijvendag.be. In samenwerking met Flyo, Trends, De Zondag en VRT1.

0: Alles voor dieren, alstublieft en alstublaft. Horta, compleet zot van tuin en dier.
1: Verzekeren volgens Argenta. Je als een nummer behandelen bij schade?
2: Even geduld. Er zijn nog 89 wachtende voor u.
1: Doen we niet. Jouw gemoedsrust op nummer 1 zetten?
3: Ja, daar gaan we niet mee wachten, hè. Spring maar binnen en dan bekijken we het samen.
1: Doen we wel. Argenta.
4: Zo simpel kan het zijn.
5: Een testrit met de nieuwe Audi Q4 e-tron. Dat is horen, zien en ervaren. Design dat u raakt. Technologie die verwondert. Een Audi ervaart u vooral zelf. Vraag uw testrit aan tijdens de Audi Experience Days tot en met 12 oktober. Er is al een nieuwe Audi Q4 e-tron vanaf €525 per maand. Exclusief BTW in verhuur op lange termijn. Info en voorwaarden op audi.be.
6: Is het een vliegtuig? Is het een vogel?
7: Nee, dat is het niet. Het zijn de Studio 100 stickers bij je oké. Ha, gelukkig niet. De actie loopt nog tot 20 oktober. Kom af en vul nog snel je stickerboek. Zelfs op zondag. Oké, makkelijk mag. Voorwaarden in de winkel.
8: Game.

0: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
1: Sommige Volkswagen-kilometers vergeet je nooit.
2: Zoals kilometer 65.000. Onze dochter haar eerste rijles met onze polo. Paniek, echt aan elk kruispunt. Totdat hij ineens perfect inparkeert en zegt... Kun je iets van leren, hè, mama? Ja.
1: En dat er nog veel kilometers mogen volgen? Daar zorgen we samen voor. Vertrouw daarom op een officiële Volkswagen-concessiehouder voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen. Op nog veel kilometers samen.
3: Bij Aldi 1 plus 1 gratis op onze verse kip kalkoen crunchies. Dat zijn 20 crunchies voor de knaldiprijs van maar €5,69. Aldi, altijd slim.
4: Ah, onderuit in mijn comfortabele zetel. Zo even dat niks moet. Heerlijk. Wil jij ook dat ultieme gevoel van rust? Dan is er goed nieuws, want het zijn comfortdagen bij Deba Meubelen. Bij je aankoop krijg je er nu een cadeaubon van 10% bovenop. Een extraatje om later nog eens te genieten. Ontvang nu je cadeaubon van 10% tijdens de comfortdagen bij Deba Meubelen. In Sint-Niklaas en op debameubelen.be. Deba Meubelen, jouw keuze in wonen.
5: De job van je leven, die komt nog wel. Je carrière groeit, net zoals jij. Ga voor een job die nu bij je past. Bouw, industrie, IT of zorg. Op jobmat.be en de app swipe je door duizenden vacatures die staan te wachten op een match. Een job voor elk moment in je leven. Vind jouw volgende job op jobmat.be of via de app.
6: Even een bier met passie gebrouwen. Proef de 100 jaar oud Nambacht en steek zelf een bak tuppen met even blond, bruin en trippel. Alles aan dezelfde prijs.
7: Vraag naar Evengem in uw afhaalpunt of surf naar evengem.com.
6: Evengem, als u houdt, ge de kerk in de midden. Absoluut een zonde weer.
8: Watermout, hop en his, het is Evengem dat je mist.
9: Opgelet, alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
10: Vandaag kon niet beter beginnen. 1 minuut voor je wekker afging, was je al wakker.
11: Oh, dat is goed.
10: De temperatuur van het douchewater was perfect.
11: Oh, dat is goed.
10: En je had eindelijk eens tijd om te ontbijten.
11: Dat was goed.
10: Dus vol energie neem je de auto naar het werk om te vragen, nee te eisen, voor een fameuze loonsverhoging.
12: Oei. Dat is niet goed.
13: Dringend een nieuwe auto nodig? Vind snel jouw droomauto op autoscout24.be. Met meer dan 100.000 direct beschikbare auto's.

Goedemiddag. Het parket vraagt 30 maanden cel met uitstel en een boete van 24.000 euro voor voormalig politica en onderneemster Siham El-Kawakibi. Voor haar partner wordt 2 jaar met uitstel en 20.000 euro boete gevraagd. El-Kawakibi staat terecht voor subsidiefraude die opliep tot zo'n 600.000 euro en schriftvervalsing bij haar VZW Let's Go Urban. Ze gebruikte het geld van de stad Antwerpen voor persoonlijke projecten. Er is een grote internationale drugsbende opgerold. Onze federale politie, Nederland en Frankrijk pakten samen 23 verdachten op. De bende smokkelde jarenlang cocaïne en cannabis via Brussels Airport. Ze verstopten de drugs bij passagiersvluchten vanuit Afrika en Amerika die naar ons land kwamen. Bij de huiszoekingen nam de politie ook meer dan 57.000 euro cash en verschillende wapens in beslag. En dan nog tennis. Zizou Bergs is meteen uitgeschakeld in de eerste ronde van het toernooi van Tokio in Japan. Hij verloor in 3 sets van de Tsjech Lehečka. 6-3, 6-7 en 6-3. En bij de vrouwen kon Sofia Kostoulas zich niet plaatsen voor de kwartfinales van het tennistoernooi van Jingshan in China. Ze verloor in de 8e finales in 2 sets van de Russische lanceren met 6-3 en 6-4. Afwisselend opklaringen en wolken met af en toe regen en maxima tot 21 graden. Morgen overal zonnig met hoge wolken en 20 graden. Ook in het weekend krijgen we veel opklaringen rond 21 graden.

0: Allee bro, uw pizzadoos hier zomaar achterlaten.
1: Jij toch niet.
2: En jij? Jij laat toch ook geen afval achter? Iedereen mooimaker, met de steun van Vlaanderen.
3: Mevrouw de makelaar, kijk, wij zouden heel graag een bod doen, maar wij hebben nog geen haalbaarheidsattest.
4: Geen enkel probleem. Daarvoor doen wij beroep op...
5: Immoscoop, man!
4: Een zeer serieuze partij.
3: Serieus? Ja, maar die draagt een laken op zijn rug.
5: Excuseer, dat is wel mijn cape, hè?
4: Ja, dat is een cape.
3: Ah, een cape?
5: Ja, met een cape, ja. En als je zo verder doet, dan kun je naar je haalbaarheidsattest fluiten.
6: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
7: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via immoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
5: Immoscoop, man!
8: TJ Bank maakt dagelijks bankieren niet moeilijker dan het al is. Gratis rekeningen, 100% online en per transactie krijgt u 5 cent. TJ Bank, dat is evident. Open een rekening, stort 50 euro en krijg 100 euro. Info en voorwaarden op tjbank.be.
9: Als speelgoedkip heb ik een tolk nodig om te zeggen dat correct PMD-sorteren echt niet moeilijk is. Zelfs kiekjes kunnen dat, maar... Die moeten dat niet, want het zijn kiekjes. Om te onthouden wat in de PMD-zak mag, is er een slimme kip.
3: Ja, excuseer. Een slimme tip dus. Is het een verpakking?
10: Van plastic, metaal of drankkarton?
3: Dan mag het de zak in. Vost Plus.
11: Een Mercedes, dat voelt als thuiskomen.
12: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. En ontdek onze exclusieve voordelen op mercedesbenz.be.
13: Twee legendarische decennia en één spectaculaire nacht. De nostalgie 80s en 90s party. Shaken en meebrullen met de grootste 80s en 90s party hits. Met Daisy D van Technotronic. Good Shape. Two Brothers on the Fourth Floor. En DJ Frank. De nostalgie 80s en 90s party. Een nacht vol hits, helden en herinneringen. Op vrijdag 30 oktober in Carré Willebroek. Scoor nu je tickets op nostalgie.be.
14: Ik ben het beu!
15: Oei.
14: Ja, ik kan niet langer bij hem blijven.
15: Je zoekt dus een eigen plek, ver genoeg van uw ex.
14: Ja, en hoe verder liever?
15: Ver genoeg, maar niet te ver.
14: Ah ja, voor de kinderen.
15: Weet je wat? Jij...

0: Deze week tot 30% korting op alles voor dieren. Alsjeblieft en als u blaft. Horta, compleet zot van tuin en dier.
1: Het zijn Amazon Prime Deal dagen op 6 en 7 oktober. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kruk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied? Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
2: Krijg dat big deal gevoel. Het zijn Amazon Prime Deal dagen op 6 en 7 oktober exclusief voor Prime leden. Word nu Prime lid op amazon.com.be.
3: Bij Telenet weten we dat je als escape room uitbater soms dit telefoontje krijgt.
4: Ja, hallo, wij zitten nog altijd vast. Is dat normaal?
3: En omdat jij altijd klaar staat voor jouw klanten, zijn wij bij Telenet ook 24/7 bereikbaar bij technische problemen.
4: Hallo.
3: Kijk op telenet.be/ voor je zaak.
5: Ah, dag juffrouw.
6: Hey.
5: Is mama vanachter bij de vrachtwagens?
6: Ja.
5: Ah, ik kom de afvalolie ophalen.
6: Oké.
5: Zeg, wil je later ook zo'n vrachtwagens?
6: Ja, ik wil lady trucker worden, zoals mama.
5: Mag ik dan bij u ook de afvalolie komen ophalen?
6: Zeker, en dan krijg ik misschien centjes.
5: Haha, jij bent een slimme.
7: Denk aan de volgende generaties. Laat de afvalolie van je transportbedrijf ophalen door een Valorlub-inzamelaar. Dat is wettelijk verplicht en goed voor het milieu. Check je vergoeding op valorlub.be.
8: Nog voor jij kan denken...
9: Ik heb gelijk geen energie.
8: Krijg je van Heelan al een terugbetaling voor je psychotherapie? En nog voor je beseft dat je conditie achteruit is gegaan? Zie je al een deel van je sportabonnement terug op je rekening staan? En nog voor...
10: Oh, mijn rug zit vast.
8: Heeft je osteopaat je al met de juiste... Verrast?
9: Excuseer, ik lig toch op een kamer alleen?
8: Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen op heelan.be. Info en voorwaarden op Heelan. Helemaal welzijn.
11: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we
12: klinken op het wijnfestival.
11: Tot en met 21 oktober scoor je je favoriete wijnen aan 2 plus 1 gratis.
12: Oh, dan de die. En de die?
11: Besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven.
12: En de deze.
11: Alcoholmisbruik schaadt gezondheid. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize-winkels gewoon open.
13: Zachte lippen voor een zacht prijsje? Daarvoor moet je bij Kruidvat zijn. Nu, alles van Labello, 3 voor maar 10 euro.

0: weekend trakteert jouw buurtsuper je op Libeert chocolade. Vind de deelnemende winkels via superbuurt.be en maak kans op een chocoladeweekend in Brugge.
1: Mijn kleerkast die zit vol vergeten pareltjes. Die te strakke broek, die leuke jas, die trui die ik niet meer draag. En dan denk ik, die maken straks wel iemand anders blij.
2: Deel je kledij en maak de wereld blij. Bel & Back. Breng je oude kledij binnen bij Bel & Bo en ontvang 10 euro korting. Meer info op bel-bo.be.
3: Bel & Bo. Code Yellow.
4: Nog tot en met 4 oktober bij je internet. 1 jaar gratis mobiel met 15 gigabyte data.
5: Oei, dan moet ik rap zijn.
4: Info op telenet.be.
6: Hoe mag die steek gebakken zijn?
7: Gebak, bleu. Dat is hetzelfde als signaal toch, hè? Rosé, zoals ze zeggen, hè.
8: Steekstress? Dat is niet nodig. Geniet van ons beste vlees ooit tijdens de week van de stekfriet. Thuis of op restaurant?
7: Bleu.
9: Wie bij AXA Verzekeringen online een verzekering afsluit.
10: Voilà, onze nieuwe auto is verzekerd.
9: Kan ook altijd rekenen op de expertise van een makelaar.
11: Oh nee, dat is tegen een auto van Paulien. Wat nu?
10: Bel op onze makelaar.
9: Krijg nu de eerste 2 maanden van je autoverzekering cadeau. AXA. Actie geldig tot en met 1 november voor elke nieuwe verzekering Comfort Auto van AXA Belgium of vervanging van voertuig in een bestaande verzekering. Raadpleeg voor je inteken de productfiche, de beperkingen, uitsluitingen en actievoorwaarden op axa.be.
12: Joehoe!
13: Maar ik dacht dat jij niet kon vandaag.
12: Ja, ik had even tijd, dus ik dacht ik kom je helpen met uw verhuis.
13: Oh my zalig, merci.
14: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een B-Bad-inzamelpunt.
15: B-Bad.
14: Samen recycleren, beter voor ons allemaal. Ontdek deze week de nieuwe B-Bad-inzamelkubus in je brievenbus.
16: Fan van ronkende benzines of krijg je een kick van elektrische pk's? Bij Autogids vindt elke autoliefhebber zijn gading. Ontdek dus snel ons nieuwste nummer. Boordevol autonieuws, tests en exclusieve reportages. Haast je naar de krantenwinkel of surf naar autogids.be. Autogids, de nummer 1 in autocontent in België.
17: De Kinepolis Student Card, dat is anti-platzak. Een heel jaar lang 25% korting op filmtickets, snacks en drankjes. Gratis film op je verjaardag en een hele hoop extra voordelen. Vraag je kaart gratis aan op kinepolis.be/student.
18: Dom, 4 chefs van Jam, met z'n weren.
19: Ja, het is voor het spotje voor de radio, hè, jongen. Maar omdat hier kan je met de shit voice-over doen.
20: Tom de Grote en Dominique Persode dus. Op culinair avontuur naar Zweden.
19: De Brusse invasie.
18: Amai, zeg, kijk, we zijn er binnen.
20: Waar ze hun grote open vuurheld Niklas Ekstedt zullen ontmoeten.
18: Niklas, how are you?
20: De open vuur roadtrip naar Zweden. Nieuw en nu te bekijken met ondertiteling op je favoriete Jam-kanaal.
18: Wat dan even binnen douche te pauwen hier, Toast.

Goedemiddag. De twee verdachten van de moord op Heidi de Schepper uit Balen komen voor het Hof van Assise. Dat besliste de Kamer van in beschuldigingsstelling. Het gaat om de ex-partner en een vriend van hem. Heidi de Schepper verdween 16 jaar geleden in Balen. Pas in 2024 werd haar verdwijning opgemerkt. Een derde verdachte is buiten vervolging gesteld. Het lichaam van Heidi de Schepper is intussen nog altijd niet teruggevonden. Verschillende zoekacties leverden nooit iets op. De Vlaamse regering bespaart ook op wetenschappelijk onderzoek. Twee onderzoeksfondsen verliezen bijna 5% van hun werkingsmiddelen en ze moeten het met 35 miljoen euro minder doen. Dat zegt VRT Nieuws. De Vlaamse universiteiten noemen het onverantwoord. De organisaties voeren fundamenteel onderzoek die belangrijk is voor de toekomstige welvaart. En ook de cultuursector moet flink besparen, in totaal zo'n 47 miljoen euro. Zowel musea, archieven als erfgoedbibliotheken worden getroffen. In Gaza is een massabegrafenis begonnen van 105 lichamen. Ze kwamen om bij Israëlische bombardementen op een woonblok in Gazastad in 2023. Israël viel meerdere keren die woonblok aan. Veel Palestijnen die uit het noorden waren gevlucht, waren daar aan het schuilen. In Gaza gebeuren vaker massabegrafenissen nadat meerdere lichamen onder het puin zijn gehaald. Volgens de Palestijnse burgerbescherming liggen nog meer dan 8000 mensen onder het puin. Afwisselend opklaringen en wolken met af en toe regen en maxima tot 21 graden. Morgen overal zonnig met hoge wolken en 20 graden. Ook in het weekend krijgen we veel opklaringen rond 21 graden.

0: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
1: En er trekt een actieve onweerszone over het land met
2: natuur. Oh, schat, kijk eens naar de lucht. Oh, amai, dat is volledig grijs.
3: Och, en onze auto staat op de oprit. Oh. Oei, dat staat hier vol bomen.
2: Ja.
3: Weet je wat dat zo'n tak weegt? Zeg, onze verzekering is toch nog in orde?
2: Hey Kate, welke verzekeringen hebben wij? Eerst een volledig overzicht. Ja, het is in orde.
3: Oef, dat is een pak van mijn hart.
2: Ja, schatje.
4: Je schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.
5: Promomania is terug. Tot dinsdag ons varkenshaasje peper en zout aan -45%. Dat is maar €9,85 per kilo. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
6: In oktober verdubbelt Suzuki uw overnamepremie. In totaal tot €5.500 voordeel. Voorwaarden bij uw Suzuki-verdeler en op suzuki.be. De deals bij Kruidvat, die zijn altijd tot in de puntjes verzorgd. Nu, John Frieda en Gul haarverzorging en styling. 1 plus 1, gratis.
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Proximus presenteert.
9: Zeg Arthur, kom eens.
10: Hm?
9: Camera 4.
10: Ja.
9: De zaal van de juwelen, hm? Je schoonmaker. Je staat dus al 10 minuten te kuisen bij dat kroonjuweel.
10: Ja, het zal er vuil zijn, zeker.
9: Nee, dat is louche.
8: Schoonmaken of op verkenning? Beleef de wereld anders met Lupin seizoen 4. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand, 6 maanden lang. Proximus. Think possible.

0: wat doet je nu? Uw zak chips gewoon laten wegvliegen. Jij
1: toch niet. En jij? Jij laat toch ook geen afval achter? Iedereen mooimaker. Met de steun van Vlaanderen.
2: Mannekes, Bompie. Vanmorgen tot zondag krijgen we 20% korting op alles. Oh. Met ons Gamma Plus kaart en 2 artikelen naar keuze.
3: Ik heb er al direct 2 nodig.
4: Oh, ik heb 20.
3: Dacht het wel.
2: En wel, het is het moment.
1: Hoe maak je het?
5: Samen met Gamma. Gamma.
1: Vanmorgen tot zondag krijg je bij aankoop vanaf 2 artikelen met je Gamma Plus kaart 20% korting op alles. Uitzonderingen en voorwaarden op gamma.be.
6: Stap in een Mercedes en je ervaart het meteen. Dat gevoel van thuiskomen.
7: Ervaar ook dat gevoel in de nieuwe elektrische C-klasse. Nu met exclusieve Stardays voordelen. Ontdek hem bij je erkend concessiehouder of op mercedes-benz.be. Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Voorwaarden op pearl.be.
8: In het leven is het altijd een. En deadlines halen. En kids ophalen. En zoeken naar laadpalen. Bij Q8 Electric is het ook altijd een. En supersnel laden. En nu hier. En straks ook daar kunnen laden. En zelf ook even opladen. Want wij zijn een straf laadstation en een zoveel meer station. Q8 Electric.
9: Deze radiospot is voor u.
10: Zeker.
9: Jij die 's morgens vroeg op de trein naar het werk.
10: Pas opgestaan.
9: Al direct weer in slaap valt.
10: Langzaam wegzakkend tegen de schouder van die onbekende man met zijn gazetje.
9: En maar kwijlen op zijn kostuum.
10: Ja, is dat normaal?
9: Nee.
10: Want slapen doet je in uw bed.
9: Het is bedtijd.
10: Echt waar.
9: Tijd voor een Sleep Life bed.
11: Sleep Life.
12: Kom eens een heerlijk nieuw bed passen tijdens de Sleep Life open deurdagen. Sleep Life. Nu zondag open.
11: Sleep Life.
13: Op zoek naar een haalbaarheidsattest? Dat kan met Imos Koopman.
14: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via imoskoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
13: Imos Koopman.
15: Verzekeren volgens Argenta. Je van het kastje naar de muur sturen bij schade? Doen we niet. Voor je klaarstaan wanneer jij overstuur bent? Doen we wel. Argenta.
16: Zo simpel kan het zijn.
17: Bij Profel maken we al meer dan 75 jaar Belgische kwaliteit. Profel, ramen en deuren met glasheldere belofte. Profiteer nu van speciale condities.
18: Nu bij Aldi, 2 plus 1 gratis op onze verse avocado's. Dat zijn 3 avocado's voor de knaldiprijs van maar €2,58. Aldi, altijd slim.
19: New truck, big lift.

0: zachte lippen voor een zacht prijsje? Daarvoor moet je bij Kruidvat zijn. Nu, alles van Labello, 3 voor maar 10 euro. Ren dus snel naar... Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
1: Met de Superplusdeals van Delhaize gaan we...
2: klinken op het wijnfestival.
1: Tot en met 21 oktober scoor je je favoriete wijnen aan 2 plus 1 gratis.
2: Oh, dan de die. En de die?
1: Besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
2: En de deze.
1: Alcoholmisbruik schaadt gezondheid. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
3: Wie bij AXA Verzekeringen online een verzekering afsluit...
4: voilà, onze nieuwe auto is verzekerd.
3: ...kan ook altijd rekenen op de expertise van een makelaar.
5: Oh, dat was de brievenbus van onze buren. Wat nu?
4: Ja, ik bel erop de makelaar.
3: Krijg nu de eerste 2 maanden van je autoverzekering cadeau. AXA. Actie geldig tot en met 1 november voor elke nieuwe verzekering Comfort Auto van AXA Belgium of vervanging van voertuig in een bestaande verzekering. Raadpleeg voor je intekent de productfiche, de beperkingen, uitsluitingen en actievoorwaarden op axa.be.
6: Harta, harta,
7: voelt uw kat haar zalig zachte vacht?
8: Ai, poesje.
7: Voelt hoe je een pluizige dictator dan plots uw vinger openrijdt?
8: Ah, poesje.
7: En toch zou gij uw leven geven, ook al heeft hij een haarbal er 9.
8: Een stoute kaart.
7: Ja, uw kat leidt een luizenvrij luizenleven. Want gij gaat naar Horta. Daar spint je spontaan door de raad van onze experts. Daar bloeit je open als gigadierenvriend.
6: Horta, Horta.
7: Compleet zot van tuin en dier.
9: Ah. Onderuit, in mijn comfortabele zetel. Zo even dat niks moet. Heerlijk. Wil jij ook dat ultieme gevoel van rust? Dan is er goed nieuws, want het zijn comfortdagen bij Deba Meubelen. Bij je aankoop krijg je er nu een cadeaubon van 10% bovenop. Een extraatje om later nog eens te genieten. Ontvang nu je cadeaubon van 10% tijdens de comfortdagen bij Deba Meubelen. In Sint-Niklaas en op debameubelen.be. Deba Meubelen, jouw keuze in wonen.
10: Ze zeiden dat je altijd de kerken moet in de Midnow. In Evenhem werd het bier ontwikkeld onder de kerktoren. Proef de 100 jaar oud Nambacht. Bier met passie gebrouwen. Steek zelf een bak tuppen met Evenhem. Blond, bruin en triple. Alles aan dezelfde prijs.
11: Vraag naar Evenhem in uw afhaalpunt of surf naar evenhem.com.
12: Watermout, hop en his. Het is Evenhem dat je mist.
13: Opgelet, alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
14: Vandaag kon niet beter beginnen. 1 minuut voor je wekker afging, was je al wakker.
15: Oh, dat is goed.
14: De temperatuur van het douchewater was perfect.
15: Oh, dat is goed.
14: En je had eindelijk eens tijd om te ontbijten.
15: Dat was goed.
14: Dus vol energie neem je de auto naar het werk om te vragen, nee te eisen, voor een fameuze loonsverhoging.
15: Oei. Dat is niet goed.
16: Dringend een nieuwe auto nodig? Vind snel jouw droomauto op autoscout24.be met meer dan 100.000 direct beschikbare auto's.

Goedemiddag. Vliegtuigen vliegen vanaf nu hoger boven Brussel en ze zullen ook een steilere daling maken op de luchthaven van Zaventem. Dat heeft mobiliteitsminister Jean-Luc Rukke beslist. Het is een van de maatregelen om de geluidshinder voor buurtbewoners te verminderen. Want heel wat Brusselse gemeenten trokken ervoor naar de rechtbank. Er is geen akkoord over binnen de federale regering, maar de minister kon niet wachten om boetes te vermijden. Rukke pleit ook voor stillere nachtvluchten. De twee verdachten van de moord op Heidi de Schepper uit Balen komen voor het Hof van Assise. Dat besliste de Kamer van Inbeschuldigingstelling. Het gaat om de ex-partner en een vriend van hem. Heidi de Schepper verdween 16 jaar geleden in Balen. Pas in 2024 werd haar verdwijning opgemerkt. Een derde verdachte is buiten vervolging gesteld. Het lichaam van Heidi de Schepper is intussen nog altijd niet teruggevonden. Verschillende zoekacties leverden nooit iets op. En mogelijk leuk nieuws voor je kleinzoon of dochter. Wie 18 jaar is, kan een week lang gratis op reis met de trein. De Europese Commissie deelt opnieuw zo'n 41.000 gratis reispassen uit, waaronder ook ruim 1.000 voor Belgische jongeren. Het maakt deel uit van het programma Discover Europe, waarbij je het Europees continent kan ontdekken met de trein. Je vindt alle informatie op de website van de Europese Unie. Afwisselend opklaringen en wolken met af en toe regen en maxima tot 21 graden. Morgen overal zonnig met hoge wolken en 20 graden. Ook in het weekend krijgen we veel opklaringen rond 21 graden.

0: Dit weekend trakteert jouw buurtsuper je op Libeert chocolade. Vind de deelnemende winkels via superbuurt.be en maak kans op een chocoladeweekend in Brugge.
1: Joehoe!
2: Maar ik dacht dat jij niet kon vandaag.
1: Ja, ik had even tijd, dus ik dacht, ik kom je helpen met je verhuis.
2: Oh my zalig, merci.
0: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een B-pad-inzamelpunt. B-pad. Samen recycleren, beter voor ons allemaal. Ontdek deze week de nieuwe B-pad-inzamelkubus in je brievenbus.
3: Foodbag. Dat is de Belgische maaltijdbox met inspirerende recepten, kraakvers bij jou thuis geleverd. Ook zonder abonnement. Dat is kunnen opscheppen met...
1: Allee ja, wie kookt er nu niet met lokale ingrediënten? Hij moet toch mee zijn met hun tijd?
3: Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
4: Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op onze verse kip kalkoen crunchies. Dat zijn 20 crunchies voor de knaldiprijs van maar €5,69. Aldi, altijd slim.
2: Oh, zalig, hè?
1: Ja, zo helemaal alleen in de natuur. Oh.
2: Oh.
1: Oei.
2: Met een enkel.
1: Schat, ça va?
2: Nee.
1: Wat kunt er nog op staan?
2: Zo'n beetje.
1: Oh, schat, we zitten hier midden in het bos. Ja, kom, dan moeten we naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis, hè. Oh, nee. Onze verzekeringspapieren liggen thuis.
2: Sst. Hé, hey, Kate, welke verzekeringen hebben wij? Hier zie je een volledig overzicht.
1: Ah, dat is in orde dan.
0: De schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Cadet. KBC beweegt met je mee.
5: Nu ook in je Maxizo-winkel.
6: Hallo!
5: Royal Canin Veterinary Assortiment. Maxizo, alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be.
7: Twee legendarische decennia en één spectaculaire nacht. De nostalgie 80s en 90s party. Shaken en meebrullen met de grootste 80s en 90s party hits. Met Daisy D van Technotronic. Good Shape. Two Brothers on the Fourth Floor. En DJ Frank. De nostalgie 80s en 90s party. Een nacht vol hits, helden en herinneringen. Op vrijdag 30 oktober in Carré Willebroek. Score nu je tickets op nostalgie.be.
8: De Kinepolis Student Card, dat is anti-platzak. Een heel jaar lang 25% korting op filmtickets, snacks en drankjes. Gratis film op je verjaardag en een hele hoop extra voordelen. Vraag je kaart gratis aan op kinepolis.be/student.

0: Superplusdeals van Delhaize gaan we
1: klinken op het wijnfestival.
0: Tot en met 21 oktober scoor je je favoriete wijnen aan 2 plus 1 gratis.
1: Oh, dan de thee. En de thee?
0: Besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
1: En de deze.
0: Alcoholmisbruik schaadt gezondheid. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
2: Minder en meer. Bij Keytrade Bank maken we bankieren niet onnodig ingewikkeld. Open een rekening, stort 50 euro en krijg 100 euro. Keytrade Bank, dat is evident. Info en voorwaarden op keytradebank.be.
3: Het zijn Amazon Prime Deal dagen op 6 en 7 oktober. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kruk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied? Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
2: Krijg dat big deal gevoel. Het zijn Amazon Prime Deal dagen op 6 en 7 oktober, exclusief voor Prime leden. Word nu Prime lid op amazon.com.be.
4: Hier Pipa de kat.
5: En Bobby de hond van Maxizo.
6: Hallo. Hallo.
4: Beste katten en honden.
5: Is uw baasje nog niet bij Maxizo geweest?
4: De dierenwinkel met de lage prijzen.
5: Trek hem dan aan de leiband mee naar onze winkel en krap dan de deur.
4: Of tip maxizo.be in en dan keihard mee houden, heel de dag lang.
5: Ze zal het wel doorkrijgen.
4: Tot binnenkort.
1: Nu ook in je Maxizo winkel, Royal Canin Veterinary Assortiment. Maxizo, alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be.
4: Goed voor het beestje.
5: Goed voor het baasje.
7: Op zoek naar een haalbaarheidsattest? Dat kan met Imos Koopman.
8: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via imoskoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
9: Imos Koopman!
10: Nog voor jij kan denken...
11: Ik heb gelijk geen energie.
10: Krijg je van Heelan al een terugbetaling voor je psychotherapie? En nog voor je beseft dat je conditie achteruit is gegaan? Zie al een deel van je sportabonnement terug op je rekening staan? En nog voor...
12: Oh, mijn rug zit vast.
10: Heeft je osteopaat je al met de juiste... Verrast?
13: Excuseer, ik lig toch op een kamer alleen?
10: Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen op heelan.be. Info en voorwaarden op Heelan. Helemaal welzijn.
14: De deals bij Kruidvat, die zijn altijd tot in de puntjes verzorgd. Nu, John Frieda en Gul haarverzorging en styling. 1 plus 1, gratis.
15: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
16: Mannekes,
17: Pompie.
16: Van morgen tot zondag krijgen we 20% korting op alles.
17: Wow.
16: Met ons Gamma Plus kaart en 2 artikelen naar keuze.
18: Ik heb er al direct 2 nodig.
19: Oh, ik heb 20.
18: Dacht het wel.
16: En wel, het is het moment.
20: Hoe maak je het?
21: Samen met Gamma. Gamma.
22: Van morgen tot zondag krijg je bij aankoop vanaf 2 artikelen met je Gamma Plus kaart 20% korting op alles. Uitzonderingen en voorwaarden op gamma.be.
23: This is a game. Whatever I play to you, you play back to me.

0: Allee bro, uw pizzadoos hier zomaar achterlaten.
1: Jij toch niet.
2: En jij? Jij laat toch ook geen afval achter? Iedereen mooimaker. Met de steun van Vlaanderen.
3: Wie bij AXA Verzekeringen online een verzekering afsluit.
4: Voilà, ze. Ons huis is verzekerd.
3: Kan ook altijd rekenen op de expertise van een makelaar.
5: Zeg schat,
4: ja?
5: Die badkamer, daar is een lek geweest.
4: Oei.
5: Dat is een zwembad. Wat nu?
4: Oh, ik bel direct de makelaar.
3: Krijg nu de eerste 2 maanden van je woonverzekering cadeau. AXA. Actie geldig tot en met 30 november voor elke nieuwe woonverzekering Comfort Thuis van AXA Belgium. Raadpleeg voor je intekent de productfiche, beperkingen, uitsluitingen en actievoorwaarden op axa.be.
6: De beste Volvo aanmaken, dat kan tellen.
7: Luister, ik wil nu niet opscheppen, maar... Ah jawel, eigenlijk wel.
6: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week bij Lidl XXL kippenborstfilet. Dat is maar 9,99 euro voor 1,5 kilo.
7: Maffa.
6: Lidl, dat kan tellen.
8: Mijn kleerkast die zit vol vergeten pareltjes. Die te strakke broek, die leuke jas, die trui die ik niet meer draag. En dan denk ik, die maken straks wel iemand anders blij.
9: Deel je kledij en maak de wereld blij. Bel & Back. Breng je oude kledij binnen bij Bel & Bo en ontvang 10 euro korting. Meer info op bel-bo.be.
10: Fan van ronkende benzines? Of krijg je een kick van elektrische pk's? Bij Autogids vindt elke autoliefhebber zijn gading. Ontdek dus snel ons nieuwste nummer. Boordevol autonieuws, tests en exclusieve reportages. Haast je naar de krantenwinkel of surf naar autogids.nl.

0: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
1: Vertrouw op een officiële Volkswagen-concessiehouder voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck.
2: Volkswagen. Proximus presenteert.
3: Zeg, Arthur, kom eens. Camera 4.
4: Ja.
3: De zaal van de juwelen, hè? Je schoonmaker. Je staat dus al 10 minuten te kuisen bij dat kroonjuweel.
4: Ja, het zal er vuil zijn, zeker.
3: Nee, dat is louche.
2: Schoonmaken of op verkenning? Beleef de wereld anders met Lupin seizoen 4. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand, 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
5: Horta, horta, horta.
6: Voel je kat haar zalig zachte vacht.
7: Ai, poesje.
6: Voelt hoe je een pluizige dictator dan plots uw vinger openrijdt.
7: Ah, poesje.
6: En toch zou gij uw leven geven, ook al heeft hij een haarbal er 9.
7: Een stoute kaart.
6: Ja, uw kat leidt een luizenvrij luizenleven. Want gij gaat naar Horta. Daar spint je spontaan door de raad van onze experts. Daar bloeit je open als gigadierenvriend. Compleet zot van tuin en dier.
8: Mevrouw de makelaar, kijk, wij zouden heel graag een bod doen, maar wij hebben nog geen haalbaarheidsattest.
9: Geen enkel probleem. Daarvoor doen wij beroep op...
10: Immoscoop, man!
9: Een zeer serieuze partij.
8: Serieus? Ja, maar die draagt een laken op zijn rug.
10: Excuseer, dat is wel mijn cape, hè?
9: Ja, dat is een cape.
8: Ah, een cape?
10: Ja, met een cape, ja. En als je zo verder doet, dan kun je naar je haalbaarheidsattest fluiten.
11: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
2: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via immoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
10: Immoscoop, man!
12: Twee legendarische decennia en één spectaculaire nacht. De nostalgie 80s en 90s party. Shaken en meebrullen met de grootste 80s en 90s party hits. Met Daisy D van Technotronic. Good Shape. Two Brothers on the Fourth Floor. En DJ Frank. Nostalgie, 80s en 90s party. Een nacht vol hits, helden en herinneringen. Op vrijdag 30 oktober in Carré Willebroek. Scoor nu je tickets op nostalgie.be.
13: Dom, vier chefs van Jam, we zijn weer.
14: Ja, het is voor het spotje voor de radio, hè, jongen. Maar omdat hier een keer met de shit voice-over doen.
15: Tom de Grote en Dominique Persone dus. Op culinair avontuur naar Zweden.
16: De Brusse invasie.
17: Amai, zeg, kijk, we zijn er binnen.
15: Waar ze hun grote open vuurheld Niklas Ekstedt zullen ontmoeten.
17: Oh. Niklas, hoi, joh.
15: De open vuur roadtrip naar Zweden. Nieuw en nu te bekijken met ondertiteling op je favoriete Jam-kanaal.
17: Wat toch eens proberen een douche te pauwen hier te wassen.

0: Dit weekend trakteert jouw buurtsuper je op Libeert chocolade. Vind de deelnemende winkels via superbuurt.be en maak kans op een chocoladeweekend in Brugge.
1: Profel. Bij Profel maken we al meer dan 75 jaar ramen en deuren van onberispelijke Belgische kwaliteit in PVC, aluminium en hout.
2: Ja, maar gebeurt de plaatsing ook een beetje proper?
1: Absoluut, met de pro van
3: Profel.
1: Ramen en deuren met glasheldere belofte. Nu met speciale condities. Kijk op profel.be.
4: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Bij TUI boek je altijd voor de scherpste prijs. Naar Gran Canaria bijvoorbeeld, met korting tot €400 per persoon. TUI, live happy.
5: Bij Aldi 1 plus 1 gratis op onze verse kip kalkoen crunchies. Dat zijn 20 crunchies voor de knaldiprijs van maar €5,69. Aldi, altijd slim.
6: Mijn kleerkast die zit vol vergeten pareltjes. Die te strakke broek, die leuke jas, die trui die ik niet meer draag. En dan denk ik, die maken straks wel iemand anders blij.
7: Deel je kledij en maak de wereld blij. Bel & Back. Breng je oude kledij binnen bij Bel & Bo en ontvang €10 korting. Meer info op bel-bo.be.
8: TJ Bank maakt dagelijks bankieren niet moeilijker dan het al is. Gratis rekeningen, 100% online en per transactie krijgt u 5 cent. TJ Bank, dat is evident. Open een rekening, stort €50 en krijg €100. Info en voorwaarden op tjbank.be.
9: In oktober verdubbelt Suzuki uw overnamepremie. In totaal tot €5.500 voordeel. Voorwaarden bij uw Suzuki-verdeler en op suzuki.be.

0: Deze week tot 30% korting op alles voor dieren. Alsjeblieft en als u blaft. Horta, compleet zot van tuin en dier.
1: Van psychotherapie tot osteopathie. Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op heelan.be. Heelan. Helemaal welzijn.
2: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we
3: klinken op het wijnfestival.
2: Tot en met 21 oktober scoor je je favoriete wijnen aan 2 plus 1 gratis.
3: Oh, dan de thee. En de thee?
2: Besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven.
3: En de thee.
2: Alcoholmisbruik schaadt gezondheid. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize-winkels gewoon open.
4: Fan van ronkende benzines? Of krijg je een kick van elektrische pk's? Bij Autogids vindt elke autoliefhebber zijn gading. Ontdek dus snel ons nieuwste nummer. Boordevol autonieuws, tests en exclusieve reportages. Haast je naar de krantenwinkel of surf naar autogids.be. Autogids, de nummer 1 in autocontent in België.
5: Ah, ik ben het beu!
6: Oei.
5: Ja, ik kan niet langer bij hem blijven.
6: Je zoekt dus een eigen plek, ver genoeg van uw ex.
5: Ja, en hoe verder liever?
6: Ver genoeg, maar niet te ver.
5: Ah ja, voor de kinderen.
6: Weet je wat? Jij kunt. Ja, Imo.
7: Dat is Imo!
8: De Kinepolis Student Card, dat is anti-platzak. Een heel jaar lang 25% korting op filmtickets, snacks en drankjes. Gratis film op je verjaardag en een hele hoop extra voordelen. Vraag je kaart gratis aan op kinepolis.be/student.

Goedenavond. Er komen nog extra details naar buiten over het Vlaams begrotingsplan. De Vlaamse regering bespaart ook fors op cultuur. In totaal vloeit er zo'n 47 miljoen euro minder naar de cultuursector. Een dertigtal kleine en middelgrote musea verliezen een derde van hun subsidies. Het kunstencentrum Beaux-Arts verliest zelfs al hun subsidies. Openbare Omroep VRT moet dan weer 10 miljoen euro extra besparen. De vakbonden reageren daar woedend en kondigen een staking aan over twee weken. En ook de Zoo Antwerpen en Blankendaal verliezen miljoenen subsidies. Het leerlingenprotest in Luik is uit de hand gelopen. De politie heeft 6 mensen opgepakt. 3 van hen zijn ook aangehouden. Vanmorgen brak er in Luik spontaan protest uit tegen de besparingen in het Franstalig onderwijs. Maar het liep al snel fout. De actievoerders gooiden met projectielen naar de scholen en naar de politie. Een directielid van een school werd ook aangevallen. Ook in Frankrijk escaleerden de scholierenprotesten. In 2 scholen hebben relschoppers brand gesticht. De Franse premier Le Cornu heeft intussen een crisisvergadering bijeengeroepen. En de buschauffeur van Tros Beijaard die deze week positief testte op alcohol achter het stuur is ontslagen. Dat bevestigt het busbedrijf. De chauffeur werd betrapt tijdens een controle van werkgever De Lijn in Buggenhout in Oost-Vlaanderen. Hoeveel hij had gedronken is niet duidelijk. Maar de controle gebeurde vlakbij de plaats waar in mei 4 mensen stierven bij het schoolbusdrama met een andere chauffeur van Tros Beijaard. Die kwam daarna nog al meermaals in opspraak. Vanavond nog enkele buien. Later vannacht wordt het droog met minima tot 12 graden. Morgen vrij zonnig en 20 graden. Ook zaterdag blijft het nog heel zonnig. Zondag krijgen we iets meer wolken, maar de zon komt er nog vaak door. Met weekend maxima tot 21 graden.

0: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
1: In het leven is het altijd een deadlines halen, en kids ophalen, en zoeken naar laadpalen. Bij Q8 Electric is het ook altijd een supersnel laden, en nu hier. En straks ook daar kunnen laden. En zelf ook even opladen. Want wij zijn een straf laadstation en een zoveel meer station. Q8 Electric.
2: Het is sale bij Transavia. Dus vlieg nu vanaf Brussel met korting. Bijvoorbeeld Sevilla of Alicante vanaf 48 euro, Marrakesh vanaf 58 euro. Of boek een van de andere bestemmingen met korting op transavia.com.
3: Bank van Breda, dat is niet de bank van in Breda, maar de bank van wie vooruitkijkt, eender waar in België. Dat is niet de bank van zij die denken, ooit, maar van je weet maar nooit. De bank van ambitie en van de juiste intuïtie. En van wie geen vijf bankiers wil, maar één vertrouwenspersoon. Bank van Breda, de bank van ondernemers en vrije beroepen.
4: Nu bij Aldi, 2 plus 1 gratis op onze verse avocado's. Dat zijn 3 avocado's voor de knaldiprijs van maar 2,58 euro. Aldi, altijd slim.

0: Nu ook in je Maxizo-winkel.
1: Hallo!
0: Royal Canin Veterinary Assortiment. Maxizo, alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be.
2: Een Mercedes, dat voelt als thuiskomen.
3: Ervaar het zelf tijdens de Star Days en ontdek onze exclusieve voordelen op mercedesbenz.be.
4: De beste Volvo aanmaken, dat kan tellen.
5: Luistert, ik wil nu niet opscheppen, maar... Ah jawel, eigenlijk wel.
4: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week bij Lidl XXL kippenborstfilet. Dat is maar 9,99 euro voor 1,5 kilo. Lidl, dat kan tellen.
6: Proximus presenteert.
7: Zeg, Arthur, kom eens. Camera 4.
8: Ja.
7: De zaal van de juwelen, hè? Je schoonmaker. Je staat dus al 10 minuten te kuisen bij dat kroonjuweel.
8: Ja, het zal er vuil zijn, zeker.
7: Nee, dat is louche.
6: Schoonmaken of op verkenning? Beleef de wereld anders met Lupin seizoen 4. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand, 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
9: Wie bij AXA Verzekeringen online een verzekering afsluit.
10: Voilà, ons nieuw huis is verzekerd.
9: Kan ook altijd rekenen op de expertise van een makelaar.
11: Ja, dat was de deur.
10: Ja.
11: En wat nu?
10: Ik bel direct de makelaar.
9: Krijg nu de eerste 2 maanden van je woonverzekering cadeau. AXA. Actie geldig tot en met 30 november voor elke nieuwe woonverzekering Comfort Thuis van AXA Belgium. Raadpleeg voor je intekent de productfiche, beperkingen, uitsluitingen en actievoorwaarden op axa.be.
12: Denk aan de volgende generaties. Laat de afvalolie van je transportbedrijf ophalen door een Valorlub-inzamelaar. Dat is wettelijk verplicht. Check je vergoeding op valorlub.be.

0: Wat doet je nu? Je zak chips gewoon laten wegvliegen.
1: Jij toch niet?
2: En jij? Jij laat toch ook geen afval achter? Iedereen mooimaker. Met de steun van Vlaanderen.
3: Op zoek naar een haalbaarheidsattest? Dat kan met Imos Koopman.
4: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via imoskoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
3: Imos Koopman!
5: Is het een vliegtuig? Is het een vogel?
6: Nee, dat is het niet. Het zijn de Studio 100 stickers bij je OK.
7: Op, alles is op.
6: Ha, gelukkig niet. De actie loopt nog tot 20 oktober. Kom af en vul nog snel je stickerboek. Zelfs op zondag.
7: Oké,
6: makkelijk mag. Voorwaarden in de winkel.
8: Mannekes,
9: Bompie.
8: Van morgen tot zondag krijgen we 20% korting op alles.
9: Oh.
8: Met ons Gamma Plus kaart en 2 artikelen naar keuze.
10: Ik heb er al direct 2 nodig.
11: Oh, ik heb 20.
10: Dacht het wel.
8: En wel, het is het moment.
12: Hoe maak je het?
13: Samen met Gamma. Gamma.
12: Van morgen tot zondag krijg je bij aankoop vanaf 2 artikelen met je Gamma Plus kaart 20% korting op alles. Uitzonderingen en voorwaarden op gamma.be.
14: Vandaag kon niet beter beginnen. 1 minuut voor je wekker afging, was je al wakker.
15: Oh, dat is goed.
14: De temperatuur van het douchewater was perfect.
15: Oh, dat is goed.
14: En je had eindelijk eens tijd om te ontbijten.
15: Dat was goed.
14: Dus vol energie neem je de auto naar het werk om te vragen, nee te eisen, voor een fameuze loonsverhoging.
12: Oei, dat is niet goed.
16: Dringend een nieuwe auto nodig? Vind snel jouw droomauto op autoscout24.be. Met meer dan 100.000 direct beschikbare auto's.
17: Ze zeiden dat je altijd de kerken moet in de Midnow. In Evenhem werd het bier ontwikkeld onder de kerktoren. Proef de 100 jaar oud Nambacht. Bier met passie gebrouwen. Steek zelf een bak tuppen met Evenhem. Blond, bruin en triple. Alles aan dezelfde prijs.
18: Vraag naar Evenhem in uw afhaalpunt of surf naar evenhem.com.
19: Watermout, hop en his. Het is Evenhem dat je mist.
20: Opgelet, alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.

Goedenavond. Een primeur in ons land. Er worden voor het eerst meer elektrische auto's gekocht dan diesel- en benzineauto's. Dat blijkt uit cijfers van sectorfederatie Febiac. Meer dan de helft van de ingeschreven wagens is volledig elektrisch. En opvallend, steeds meer gezinnen kopen elektrisch. Terwijl dat tot nu toe vooral bedrijven en ondernemingen waren. En dat is een belangrijke verandering, zegt Febiac. Op het Assize-proces in Brugge tegen Chris van Haverbeke is de jury in beraad. De pleidooien zijn afgelopen en de jury gaat nu beslissen of de aardappelboer uit Waardamme schuldig is aan moord op zijn twee dochtertjes en poging tot moord op hun moeder. Van Haverbeke kreeg daarnet het laatste woord. Hij herhaalde nogmaals dat hij spijt heeft voor wat hij heeft gedaan en hij zou de klok willen terugdraaien. Van Haverbeke riskeert levenslang. En Spanje wordt geteisterd door stevig noodweer. Na het zuiden geldt nu ook code rood aan de oostkust. Vooral in Valencia en Castellón verwachten de weerdiensten hevige regen. Tot wel 250 liter per vierkante meter. Alle parken, tuinen en begraafplaatsen zijn gesloten. En in sommige scholen zijn er ook geen lessen. Vanavond nog enkele buien. Later vannacht wordt het droog met minimaal tot 12 graden. Morgen vrij zonnig en 20 graden. Ook zaterdag blijft het nog heel zonnig. Zondag krijgen we dan iets meer wolken. Maar de zon komt er wel nog altijd veel door. Weekend maxima tot 21 graden.

0: alles voor dieren. Alsjeblieft en als het u blaft. Horta, compleet zot van tuin en dier.
1: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Voorwaarden op pearl.be.
2: Huh? Allee bro, uw pizzadoos hier zomaar achterlaten.
3: Zo zei jij toch niet. Dit had ik niet van jou gedacht. Jij toch niet. Jij toch niet.
4: En jij? Jij laat toch ook geen afval achter? Iedereen mooimaker. Met de steun van Vlaanderen.
5: En er trekt een actieve onweerszone over het land met
6: nog... Oh, schat, kijk eens naar de lucht. Amai, jong, dat is volledig grijs.
7: Och, en onze auto staat op de oprit. Oh. Oei, dat staat hier vol bomen.
6: Ja.
7: Weet je wat dat zo'n tak weegt? Zeg, ons verzekering is toch nog in orde?
6: Hey Kate, welke verzekeringen hebben wij? Eerst een volledig overzicht. Ja, ja, het is in orde.
7: Oef, dat is een pak van mijn hart.
6: Ja, ja, oh. Ja, schatje, wel.
8: Je schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.
6: Ah, ik ben het beu!
9: Oei.
6: Ja, ik kan niet langer bij hem blijven.
9: Je zoekt dus een eigen plek, ver genoeg van uw ex.
6: Ja, en hoe verder liever?
9: Ver genoeg, maar niet te ver.
6: Ah ja, voor de kinderen.
9: Weet je wat? Jij kunt. Ja, Imo.
10: Dat is Imo!
11: Twee legendarische decennia in één spectaculaire nacht. De nostalgie 80s en 90s party.
12: Shaken en meebrullen met de grootste 80s en 90s party hits.
13: Met Daisy D van Technotronic. Good Shape. Two Brothers on the Fourth Floor. En DJ Frank. De nostalgie 80s en 90s party.
14: Een nacht vol hits, helden en herinneringen.
15: Op vrijdag 30 oktober in Carré Willebroek.
16: Scoor nu je tickets op nostalgie.be.

them back. Dit weekend trakteert jouw buurtsuper je op Libeert chocolade. Vind de deelnemende winkels via superbuurt.be en maak kans op een chocoladeweekend in Brugge.

0: Zachte lippen voor een zacht prijsje? Daarvoor moet je bij Kruidvat zijn. Nu, alles van Labello, 3 voor maar 10 euro. Ren dus snel naar... Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
1: Dom, 4 chefs van Jam, met z'n weren.
2: Ja, het is voor het spotje voor de radio, hè, man. Maar om dat hier een keer met de shit voice-over doen.
3: Tom de Grote en Dominique Persode dus. Op culinair avontuur naar Zweden.
2: De Brusse invasie.
1: Amai, zeg, kijk, we zijn er binnen.
3: Waar ze hun grote open vuurheld Niklas Ekstedt zullen ontmoeten.
1: Niklas, ajo.
3: De open vuur roadtrip naar Zweden. Nieuw en nu te bekijken met ondertiteling op je favoriete Jam-kanaal.
1: Wat dat heeft proberen een douche te pakken hier, Toast.
4: Van ronkende benzines of krijg je een kick van elektrische pk's? Bij Autogids vindt elke autoliefhebber zijn gading. Ontdek dus snel ons nieuwste nummer, boordevol autonieuws, tests en exclusieve reportages. Haast je naar de krantenwinkel of surf naar autogids.be. Autogids, de nummer 1 in autocontent in België.

0: Vandaag kon niet beter beginnen. 1 minuut voor je wekker afging, was je al wakker.
1: Oh, dat is goed.
0: De temperatuur van het douchewater was perfect.
1: Oh, dat is goed.
0: En je had eindelijk eens tijd om te ontbijten.
1: Dat was goed.
0: Dus vol energie neem je de auto naar het werk om te vragen, nee te eisen, voor een fameuze loonsverhoging.
2: Oei. Dat is niet goed.
3: Dringend een nieuwe auto nodig? Vind snel jouw droomauto op autoscout24.be met meer dan 100.000 direct beschikbare auto's.